0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Musik, soos

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die meest veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

jou verder, Caroline, en as jy maar goeie dag vir almal wat daar saam met jou is. Ja, sê maar ons die groete en jy moet nou maar mooi jou sê en jou ding doen daar so, ja, ons het jou daarom gesien nou die dag op die stel. Philip sê ook tot ziens, Philip, jy moet lekker dag hier, veilig is op die pad en probeer maar so min as moontlik ry, ja, petrol is duur. Jo, genade, en ek verstaan, gaan volgende maand gaan het weer op. Ja, ons sal met rare waar maar plan moet maak om een bicycle of een ding, een bicycle vir 2, een bicycle vir 3 of iets van die aard aan te skaf, dan kan ons lekker daarmee rijden. Change your dan, naam op Roos en dit is speciaal vir Neil.

Jou glimlach so, en die echo van jou wegstap, en die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

eenzaam zondag voor mij deur kom weg. Zou ik jou eens laps wegvind, dier die lucht of met die lang pad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

dromen staan jij voor mij. En die oestheid van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: Spring.
1: En dat is natuurlijk Jacco Losgelaat dan met, altijd. Gloeien een liefde. Jimmy Sousa, dank u ook voor je boodschap volgend.
2: Van Jimmy Sousa proef lekker, zoals de krekken mijn mat.
1: Ja, lekker zoals de krekken, lekker. Maar dank u ook voor allemaal samen, Keil, Mims Keil samen, Caroline Keil samen met ons. En dan zien we, dan kijken we ons naar die nis. Ja, het is nog zo 1 minuut en zo 30 seconden. Maar het is een goeie stukje muziek.

0: Ja, kom kijk gerust samen met ons die 30ste en 31ste daar bij Boulders Hazendal. Nou, in de Keizerveer Belwel Area, je zult het krijgen. En ja, kom kijk een beetje hoe ons lijkt. Kom zeg voor ons hallo, kom kijk samen met ons. Ja, het gaat lekker wees. Kom, ons gaan gauw gedaan naar ons weerkantoor toe.
1: Jouw stasie weer.
0: Nou, die Afrikaanse Weerdienst hulle waarskuw sterk wind en onstuimige seetoestande aan die KwaZulu-Natalse kus wat navigasie ter see kan belemmer en dan ook soortgelyke toestande word tussen Alexander Bay in die Noordkaap en Plettenberg Bay in die Weskaap verwag. So baie woelige seewater, wees net veilig asseblief. En dan kyk ons per streek, Gauteng, partly cloudy to warm, and it will be very warm towards the far north. Pretoria, 16 to 29, Johannesburg, 15 to 26, and then Vereniging, 15 to a maximum of 25. In Mpumalanga, gedeelte bewolk en koel tot warm, en dan ook bewolk met enkele buie in die ooste, Mbombela, 14 tot by 24. Emalahleni 15 tot by 27, Ermelo 10 tot by 23, Standerton 10 tot by 26 en dan Skukuza 19 tot by 27 grade Celsius. Limpopo, it will be a partly cloudy day but warm, a little bit of cloud moving in towards the southeast with a little bit of rain expected there. Polokwane 16 to 27, Palaborwa 20 to 28, Sanin 16 to 26, and Musina 19 to 33, which is fairly warm, yeah, nice. And then Lepalale 14 to 32, and Mokopane 14 to 29. En dan die bieren langs jullie, Noordwest, zonnig en koel tot warm, Potchefstroom 11 tot bij 26, Mahikeng 12 tot bij 26, Rustenburg 13 tot bij 28, en dan Vryburg 13 tot bij 28 ook. And then the Free State, sunny, cool to warm, Bloemfontein 13 to 25, Bethlehem 9 to 22, Kroonstad 11 to 27, and then Vicksburg 9 to 23, and Sasselburg is a full 9, a full 11 rather, to a maximum of 25. En dan die Noordkaap, gedeeltelijk bewolk in die suide, anders in zonnig en koel tot warm. Uppington, morgen jylle, 13 tot by 18, 20. Kimberley, 12 tot by 29. Alexander Bay, 9 tot by 23. Sutherland, 1 tot by 19 grade Celsius. And in the Western Cape, it will be a sunny day, yeah, in the west. Apart from that, it will be a little bit cloudy to cool and warm towards the northeast. Cape Town, 10 degrees Celsius minimum and 20 your maximum. Fredendal, 7 to 25. George, 9 to 17. And then Worcester, 6 to 21. And Beaufort West, 9 or 8 to a maximum of 19. En dan die Ooskaap, bewolk in die weste, andersens gedeeltelik bewolk en koel, bewolk met miskol in die ooste, enkele buie word in die oggend verwag, andersens gedeeltelik bewolk en koel. Kuberka 13 tot by 18, Robertsabuque 6 tot by 21, Kugompostad 14 tot by 18, Port St. John 15 tot by 18, dan Mthatha 9 tot by 16. KwaZulu-Natal will be a cloudy day but cool with a couple of thunder showers and more spread out towards the east. Durban 19 to 22, Richards Bay 19 to 22 as well, and the Pietermaritzburg 12 to 18 and Mthatha 14 to 18. And yeah, that's, or not Mthatha, but Umnambiti rather, 14 to 18. And that's a look at the weather. I think we're going to have a very beautiful weather day across South Africa.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons gaan met 'n stukkie musiek. Isaac Davel, my huis is waar my hart is.

0: Inner's Kiss, zoals ze dat zei. Ja, de Shoop Song. Ja, ik moet daar Pia bij zeggen. Sure. Kom eens even, Jimmy Sosa. Bye, dank je voor je boodschap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiezen voor een braai.
2: Opstaantijd ontbijt op jouw statie.
0: Opstaantijd ontbijt, dan zijn we samen ook. Dat is zo 8:35. Jimmy Sosa, dank je.
3: Goeiemorgen. Ja, kijk, Jimmy Sosa's en Jimmy Spices loop zo mooi. Ik gooi dit tot op mijn roemuis. Lip lekker.
0: Ja, wanneer als jij voor vrouw lief, man lief, of die kat, of die kinders, of die kraai, of die hond gevat en gewals? Mani Boerenstein.
4: Dat is

0: Want Jimmy Sauce proe lekker soos een krik in my mat.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Oktobermaand is Boulder, Haasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder's Haasendal. Get to Boulder's. Get it done.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwijderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwijdering, stompverwijdering, erf skoonmaak, heining snoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: 今やり生Так ли е примера и от Евстаска?
1: Dat sê 20 minute oor 2 in die middag, tyd vir ons 3 in 'n ry boeremusiek treffers en vandag geen uitsondering nie, dan Sans van Christiana, hier jou lekker ding van Brian Nieuwoud en dan Dani Gray en die Kampvuur Boereorkest met Tant Grieta as assistees. Geniet hom.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kyk of ou laas na die verkeerssake. Daar in Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Ruggelaan, middelste baan is gesluit, en dan is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Allendale pad is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts by Hilton is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar, en dan is stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts by Ashburton oprit is versper. Wees toch maar voorsichtig. Padwerke en 3 suidwaarts voor Pieter Brown, Dr. Afdraai, linkerbaan is gesluit daarso, wees voorsichtig, en dan een stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Ashburton is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer, net die padwerk op die N2 inwaarts by hospitaal draai, rechterbaan is gesluit daar, geen vertraging sien, wees toch maar voorsichtig. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, Brenda Piper sê, trou vrou, net hierna, jou nuus.
0: Hierdie is jou stasie.
2: Jy weet nie, maar ek het net geweet. Die eerste keer toe

Hartelijke goedemorgen. Jo, bij welkom. Je zit geschakeld op Artis FM. Dan ook die zender van jouw statie. En Riebeek Vallei Radio. Het is tijd voor huisvaart. Samen dan hier op woensdag die 7 oktober. Morgen ons lekker samenkeer. Ons gebruikelijke bijdraas. Ons zit voor jou om 4:30. Voordraai. Zo blij ingeschakeld.

0: Wie ben daar van groepje met die naam van Weatherwax. Weatherwax, ja, eerst keer dat ik hoorde van hulle, maar dat is nogal prachtig. Nee, mooi liggie. Weatherwax met Waste Away. Splinter niet in krank was. Hier op jou ginsling radio. Ons kan lekker saam tot skyns voor 7 vanavond. Hier op jou program Huiswaarts saam met Dain. Ook rechtstreeks op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Onder ons WhatsApp nommer vir jou communicatie met my wat precies diezelfde bly. 061-511-2602. Hier is nog een nieuwe een. Voordat ons kom daar by vanmiddagse woorddraai, is nog een nieuwe liedjie van Chloe. Chloe, C-H-L-O-E, vinnige hart, splinterniet en krankvars op jou radio.
1: Pas geland en krankvars, net hier op Hardies FM.

Ja, vanmorgen was reesies geweest om tyd en die correcte antwoord en sommige mensen wat daar die tweede, derde plek, hoe kan ik ze verdienen? En natuurlijk twee keer of drie keer zelfs verkeerd geraaid, maar nou ja, ons gaan vanmorgen troostprijs uit, deels om je bekommerd mee zien. Ons het 1, 2, 3, 4 deelnemers met die correcte antwoord en die winnaar vanmorgen van Woordenaai kom uit Constantia Kloof, uit Esther Botha. In die eerste plek, wel gedaan. Dan in die tweede plek vanmorgen, ook uit, of buitenkant Hartbeespoort, het ons vir Roosie Marie van Bloemfontein, aan die woord is vast, want ze zijn vinnig, je weet, jy moet nie jou tyd vat, jy moet vinnig wees, ne? Onthou daar die eerste liedjie waar ons geluister het, Stan Fast, dit was die kunstenaar sy naam, in die van, Stan Fast met Car Crashes, toet ons geluister na Jonas Blue nou net, in Dakota, met Fast Car, dit is die woordkie, is Fast. En kom ons ingeweer in die eerste plek, Esther Botha van Constantia Kloof, tweedens Roosie Marie van Bloemfontein, in die derde plek het ons vir Diana Botha van Pietersburg, sy sê die woord is vast, in die vierde plek vanmiddag, Alta, hier is jou troostprys, Alta sê die woord is vast, en Alta is in die vierde plek, wel gedaan. Hier is ons laaste liedjie in vanmiddag, sy woord draai, dis Fast Away, is die groep sy naam, Fast Away met All Fired Up.

Wel, als het twee internationale kunstenaars van het jaar vandaag. Ik denk ons gaan een liedje van die een spelen en een liedje van die ander in. Het om al kinderen verder een kans te geven. Maar Toni Braxton, verjaar vandaag. Zij is 59 jaar oud. Ik heb niet baie inlichting oor haar beskikbaar nie. Dus die Amerikaanse zanger is Toni Braxton, wat vandaag 59 jaar oud is. Dan ook baie, baie geluk met die verjaarsdag aan die Britse zanger Lewis Capaldi. Lewis Capaldi verjaar vandaag, is 30 jaar oud, nog een jong man. Ons kijk eens of ons een liedje van hom vir jou kan speel. Hy is een Britse sanger, so twee kunstenaars en vandaag is verjaarsdag. Kierspel, baie geluk met jou verjaarsdag. Is Toni Braxton en Lewis Capaldi. Hier is Toni Braxton met Breathe Again. Splinter niet en kan weer. Splinter niet. Baie geluk met jou verjaarsdag, Toni Braxton. En hier is sy met Breathe Again op jou gunsteling radio.

Het was dan lekker een keer de dag geweest van die Vinterkies, Calvi Wals. Nou, die Calvi Wals is aangevraagd door Esther Poorta van Rode, van eindelijk gezegd, ik zei Constantia Kloof. Ze blijven in Rode Poort, maar eindelijk Constantia Kloof. Nou ja, Rode Poort van Esther Poorta van Constantia Kloof, waar die winnaar was van vandaag zijn woorddraai, het gevraagd hierin. Die Calvi Wals van natuurlijk die Vinterkies. Nou ja, die tijd is aangestapt, 12 minuten na 5. Ons gaan nou gauw vinnig kijken naar jouw streeks weer. En daarna, neem ons een vinnige handelsbreek voordat ons kom bij vandaag se nuusfokus.

0: Ja, nee, dat is een beetje van een probleem. We hebben die streeks weer vanmorgen. Die webtesten van die weerkantoren. Want we hebben weer een baie zwak gedraaid vanmorgen. Besluit dat hij gaat niks voor ons geen zin heeft. Your connection is on private. Dan weet ik wat dat betekent. Maar in ieder geval, ons zal baie graag nou daarna wil kijken. Maar kom ons kijken op een andere manier. Ik heb de cellfoon hier wat alles wijs. Die temperaturen verhard op die spoort voor die rest van die week. Kom ons kijken vanaf daarna. Dan werken ze het zo vanmorgen. Zijn weerverslag wordt nou deels. Net deels aan jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Hartbeespoort op hierdie stadium 32. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat die res van die week aan betref. Môre is donderdag. Môre kyk ons vinnig na maksimum van 30, 17, 30. Vrydag 19, maksimum 33. Gedeeltelik bewolk in Hartbeespoort. Saterdag word daar reën voorspel. Donderbuie aanvanklik 18, 33. Sondag 17, 32. Maandag 17:33. So warmer temperatuur is op die kaarte. Temperatuur boek aan 30 grade Celsius, wat voorspel word vir die volgende 10 dae hier in Hartbeespoort. Kom ons loer gevindig na die situasie daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie, wat saam met ons kuier vanmiddag. Môre donderdag daar in Brackenfell 8, maximum 19, vrijdag 12, 21, saterdag word het nog warmer 12, 25, Sondag afname in temperatuur in Brackenfell tot 23 maximum. Dan vinnig Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, morgen daar by julle ouens, daar in Riebeek West, 9:22, vrijdag 11:23, gedeeltelik bewolk hoofsaaklik, saterdag sonskyn weer, en sondag lekker sonskyn, 12:28, saterdag 27 maximum sondag. Daar word wel mate van reën in die vooruitsig gestel, vir volgende week in maandag, vir Riebeek West. Maar dis die situasie wat die weer aan betref vir die streek aan ons gebring deels deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en anderskins deur jou Samsung foon. Okay, kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met nuusfokus.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, als je kijkt naar vandaag's situatie waar die niets aan betreft, wat is niets vandaag? Ik denk, waar die niets oorheers is die brandstofprijs, wat laatst nacht 12 uur in werking getrokken, die nieuwe brandstofprijs, want brandstof gedrukt het verboek aan 30 rand per liter. Ik denk hier gaan nog baie gepraat worden, als die niets gehoor oor die probleem dat binnen die volgende 7 dagen zal die brandstofprijsverhoging ook deersuipel naar die voedselprijzen toe. En zal ons ook daar een verhoging zien. So ja, het is maar, je kan maar sê wat je wil en maak wat je wil. Het gaan elke persoon raak in Suid-Afrika. Of je nou arm of rijk is, of gemiddelmatigde burger is van hierdie land, je zal uithaal en betaal.

Vandaag natuurlijk ook de herdenking van de harde massaslachting. 7 oktober 2023 is er al gedenkt woensdag. Dus vandaag die 3 jaar sedert Hamas se dodelijke aanval van 7 oktober 2023. Dus natuurlijk internationale nieuws. President Isaac Herzog van Israël en zijn vrouw heeft woensdag de herdenking van die slachting plechtig ingeleid. Die er om 6:29, die oomblik waarop die aanval van leden van Hamas op 7 oktober 2023 begin het, een kers bij die presidentswoning in Jeruzalem aan te steek. Nou, in die Knesset, die Israëlische parlement in Jeruzalem, en die familieleden van slagoffers en gijzelaars woensdagochtend, die Yizkor, dus die Yizkor wordt gespeld, I-I-Z-Kor, een Joodse gebed voor die oorledenes opgezet, en in die zuiden van die land het oorlevenis en bedroefde familieleden bij die voormalige terrein van die Nova Muziekfeest bijeengekomen, waar 378 mensen op 7 oktober 2023 om die leven gebring is en 44 naar Gaza ontvoer is. Kom, kijk gauw vanaf naar die verkeer. Je verkeer aan jou gebring door iTraffic, dus volgende op die kaarten.

0: Ja, dus kunt verzoeken, maar ik ga vannacht ze kunt verzoeken zo'n beetje aanpassen. Ik ga iets interessants doen met jou. Dat is 5:45 geweest. Ik wil iemand van mij een liedje geven wat jou laat denken aan jou kinderdagen. Ik speel het voor jou. Als ik het kan krijgen, ga ik mijn beste doen om het voor jou te spelen vanmiddag. Tussen nou en 6:00. Een liedje wat jou laat denken aan jou kinderjaren. En Esther Botha, wat hier van Roodepoort laat weten, of van Constantia Kloof, dat zij onthou een specifieke liedje uit haar kinderjaren, Mr. Postman. Onthou je die liedje Please Mr. Postman van de Carpenters, het jou laat herinneren aan die postman met zijn fiets, zijn bicycle, wat een briefje brengt van een van jouw penvrienden. En dan ruik je daar die couvert zodra je die postbus opgemaakt hebt. Daar die jaren is voorbij ongelukkig. Bij postkantoren wat ongelukkig niet eens meer bestaan niet. Maar Mr. Postman, aangevraagd door Esther Botha van Constantia Kloof, dis die liedjie wat haar laat dink aan haar kinderjare.
1: Artis FM.com

Ja, wie zal weer die dame van die postman vergeten? In de jaren 70 was een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. In elk kind van ons wat luister. Vanmiddag in Comedaria, groot geworden in die 70s. En die volgende liedje zal mij altijd bijblijven, want dat heeft de indruk op mij gemaakt, want het was die heel eerste 7-single plaat wat ik ontvang het in mijn leven. Op mijn eerste bal, mijn eerste verjaardag. Ik was 10 jaar of 11 jaar oud, zeker niet. Met mijn tannie van mij een 7-single gegeven met die muziek van Jessica Jones. Maar geluk met je verjaarsdag, Hein.

Natuurlijk, die liedje van Jessica Jones. Wake up was op die flip side, zoals gezegd, op de kant B. Vandaar die 7 single. Die solo 7 plaat. Hij klinkt wat gehardloop het op 45 spoed. Of was het nou 78? Ik zie zeker niet. Help me een beetje uit voor die wat samen met mij groot geworden in de jaren. Maar Daniel is volgende. Maar hierdie ene, excuse, nou speel ik amper wat ik wil luister. Maar dit laat mij terugdenken aan mijn kinderjaren. Hier was Jessica Jones, eerst met Sunday, Monday, Tuesday. En op kant B het ons gehad, Wake Up, Wake Up. En toen was daar een man geweest wat die wereld op hol gekreed met zijn elektrische orgel in die 70er jaren. Zijn naam was Dan Hill. En hier is hij nou met Chup Chup.

0: Nice FM, Nice.
1: Een zadelijke goeie naand, je is ingeskakeld op Harties FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Het is tijd voor jouw aand Nice.

Die rand verhandelt dan tegen die dollar en staan op 16 rand 66. Die randse verhandeling tegen die Britse pond is op 22 rand en 1 cent. Die prijs van die rand tegen die euro, daar die wisselvlak is 18 rand 64. Die prijs van goud is dan $4,098.77 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent drie olie is $101.85 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6, jou laaste nuusbulletin van die dag, hier op jou gunsteling radiostasie. Jy hoor weer nuus op Harties FM, morgenoggend om 7 uur.

Nou, hier was natuurlijk Jay geweest met Superman, Batman, aangevraagd door deelnemer nummer 2, Rosie Marie van Bloemfontein. Die tweede deelnemer aan vandaagse voordraai. Hoop je het om geniet, Rosie Marie. Ons gaan nou kyk, net hierna gaan ons gaan loer na jou temperature vir Suid-Afrika. Jou minimum en maximum temperature bly ingeskakel.

0: Ja, als het zo pas dan gaat, Innekie van Blondie, The Tide Is High, Taking Us Back to the 80s. En nou ja, kom eens kijken vandaag naar je laatste verkeersverslag van die dag. Wat heb je paai aangaan? Hier die verslag aan ons verschaffen door iTravi. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf die M7. Stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7. De linkerbaan is gesluit. Dan sien ek een stilstaande voertuig ook op die N3 Suid. Afrit by Linfield Parkweg. Rij voorzichtig daar. Ons maak een draai in Kaapstad op die N2 ingaande. Westelijk afrit vanaf Mieuweg, die M44. Daar is een veldbrand daar op die N2 ingaande. By die afrit by Kilsrivierweg, dus die R300 Suid. Daar lyk dit my kan een probleem ontstaan met sigbaarheid. Ja, probeer gauw kyk of daar ietsie is wat ons vir jou het in Gauteng. Het gevinnig die verkeersverslag vinnig deurwerk. Lyk so half en half vir my of dit rustiger is hier in Gauteng. Hier op die laatste stadium van die dag. Geen verkeersprobleme aangemeld hier in Gauteng nie. Dit is dan die laatste verkeersverslag van die dag. Kom ons luister na The Communists en hierdie keer Don't Leave Me This Way.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam, net hier by Harties FM.

0: zo lekker keerspel daar uit die Afrikaanse muziekgeliederen van destijds, als het gaat daarom mee te beginnen. Hubby en Spence met Ella en afgesluit met Roy Memphis, Gohagie, ne? Want ook daar die prachtige liedje. Het brengt ons in die einde van die programma Huiswaarts samen met Heino op die woensdag, die 7 oktober. Morgen alreeds donderdag weer, kan je geloof die tijd gaan gauw voorbij. Morgen kan je weer samen met jou tussen 4 en 7. Ons het morgenmiddag om 4:15 onderhoud in die program in die kollig. Kunstenaars wat nieuwe liedje uitgebring. Ek gaan nie nou vir jou sê nie, hou ons sociale media dop. Sal vir jou die loop van morgenochtend in kennis stel van daar die onderhoud morgenmiddag om 4:15 hier in die program Huiswaarts samen met hy. Maar dankie vir allemaal wat saamgekeer het. Ook die deelname aan ons speletjie vandag. Woorddraai, ons maak morgen weer so. De woorddraai gaan morgen weer so bietjie later wees. Hier is hier teen 4:45 sekondes, as ek het nie mis het nie. Doen ons woorddraai en as gevolg van die onderhoud om 4:15. Neem het kennis daarvan. Maar hoop jy gaan een heerlijke aand hê. Prachtige woensdag aan vir jou. Dis klein saderige aand. Gaan sit iets op die kolen as jy kan. Geniet jou klein saderige aand. En dan kan jy reken jy morgen weer saam tussen 4 en 7. Ook dankie aan die luisteraars van jou stasie. En Riebeek Vallei Radio, wat saamgekeur het daarvan in die Weskaap. Mag dit geweldig goed gaan met elk een. Ja, heerlijke nacht is vir jou. Prachtige donderdag vir jou morgen. Net na die handelsbreek speel ons uit met een liedje uit die 60er jare. Freddy and the Dreamers met I'm Telling You Now. Langklaas hierin gehoor. Van my kant af is het groet en tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jou leven te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry bijvoorbeeld R150.000 teen slechts R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Dit was dan nou Down Under van Men at Work. Ek onthou destijds as party van die vroege 80e jare, was dit nou een van my lekker luisterliedjies gewees, een van my gunstelinge. Ek dink dit is ook een van die eerste mixtapes wat ek gemaakt het, wat hierdie een van hulle op was. En dit is nog elke keer vir my lekker om hierna te luister. Men at Work, Down Under. Down Under beteken natuurlijk Australië. Hulle noem hulle self Down Under. As jy kyk op die aardbol wat ons altyd kry, hulle is hier onder in die syde, so hulle is onder Down Under. Ok, so ek is seker jy het daar stukkie nuttelose inligting geweet. Dit is tyd dat ek so bykie net muziek insetsel. Elke liedje vertel een story en elke story het een liedje. In hierdie geval is dit die story van een gitaar. En ek gaan sommer nou begin die te sê, dit was Paul McCartney, sy gitaar. Nou wat gebeur het? Hy het redelijk onlangs, het hy nuus gekry van een gitaar wat moontlik gevind is, wat 51 jaar lang weg was. Hy het by een vertoning opgetree, jy weet ons nou maak die kunstenaars, hulle het so een stand waarop hulle gitaare sit, gewoonlik het hulle 2 of 3 gitaare, of net een betuid, baie meer is dit, wat dan netjies daar uitgestel staan, is altyd vreselik imponerend om te sien, dat so paar gitaare daar uitgestel word, so dan sal hy nou sê, my liekie met die ene speel, en my liekie met die ander een, en dan weet so wissel het afhangende van die klank wat hy wil hê. Nou hierdie een gitaar van Paul McCartney, was ook nou so voorbeeld wat daar gestaan het, en toe hulle dit nou later in aand oppak, was die gitaar missing, en hy was vir 51 jaar weg. Nou die gitaar het eindelijk meer soos een viool gelyk, maar dit is een gitaar, en dit is ook een bas type gitaar gewees, so Finding the Bass of Sweets is die naam van die program. Dit is so 1 uur lange program, so as jy het kan kry, dit is nogals vir my verskrikkelijk interessant gewees, van hoe Paul McCartney die story vertel van die gitaar, en hoe dit toe nou bekend geword het, maar hier sal iemand van my boodskap sê, luister, so ek het ek jou gitaar opgespoor of gevind, of waar ook al, van wat jy 51 jaar gelede verloor het, en so het, hulle toe nou vir Paul McCartney en die gitaar toe nou weer by mekaar gebring, en Paul McCartney natuurlijk die gitaar onmiddellik herken as die gitaar wat missing was al die 51 jaar, en natuurlijk was het ook vir hom een groot oomblik om nou te hernie word, nie dat dit een speciale gitaar of iets was nie, maar nie, is hier die hele story daar achter, weet van die gitaar, en die hele geskiedenis van die gitaar, en ongelukkig is het nie eindelijk bekend, wat is die story van die gitaar in die 51 jaar wat hy weg was nie, want ek kijk, dit is mis normaal baie gitaar wat ook so gelyk het, en hoewel Paul McCartney het sy gitaar baie daar onmiddellik herken, en mens ken jou gitaar so goed, dat jy weet precies wat die gitaar, wat die klank vir jou gaan krig gee, en jy weet hoe elke gitaar lyk, ook die ene dat net een merkie hier, hoe ene het een kleerkie hier, en jy ken jou gitaar uit. Ek weet, vriend Kraai, hy het ook een groot versameling gitaar gehad, hy sy gitaar geken, die net daarna te kyk, het hy geweet wat die gitaar doen, en wat die liekie mee. En dit is my baie interessant die goed. Nou toe het Paul McCartney nou die gitaar gevat, en toe kort daarna het hy in openlig vertoning gehou, groot concert, klomp mense, en hy bring toe die gitaar na vore, toe sê hy wil nou vir hulle die volgende liedjie met hierdie gitaar speel, en hy sê toe, maar saam met hierdie gitaar kom daar een story, en it was missing for 51 years, en hy sê hy gaan nou vir die eerste keer in 51 jaar, gaan hy hom weer met hom optree. En dit het natuurlijk toe groot, weet, toejuiging, een mooie story, wat op die oomte een mooi einde het. So, hy is 51 jaar, was die gitaar weg gewees. En daar had hy op die verhoog gestaan, en toe speel hy die gitaar, en hy sing een liekie, wat daarmee saam gaan. Hy het ook onthou wat sy liekie, hy min of meer, gespeeld. So, gaan kyk een bykie, jy sal het kry, Google of op YouTube, of waar ook al sal jy daar die story vind van die gitaar wat 51 jaar lang weg was. En ek gaan nou vir jou Paul McCartney, ek het hom al voor in 1 keer of 2 of 3 gespeel, maar hierdie gitaar van hom is een gewone akoestiese gitaar wat hy het, is nou nie die spesifieke een wat verlore was nie, maar hier so is hy met Mull of Kintyre.

is mijlen weg van jou. Mijlen weg van alles wat ik ontdouw. Ik wens ik kon terugkomen.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hey!
2: www.joustasie.net. Jou stasie.

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon, wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend, of selfs een baby, ek gaan jou mis.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou start.

jij is, omdat je hart van goud is, omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom, omdat jij mijn zoon is, omdat mijn hart bij jou is.